0: Laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Wallraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakten hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948, maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de parlementaire raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Metz in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
2: "Wanneer het ons gelingt."
1: Als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen.
2: Vertrouwen gründet.

Buitenlands beleid was Adenauers grootste talent. Na zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat eenheid de enige weg is naar duurzame vrede en stabiliteit in Europa. In 1963 ondertekende Frankrijk en Duitsland het Élysée-verdrag, ook wel het Verdrag van de Vriendschap genoemd. Dit was een mijlpaal na een eeuw van vijandigheid. Het verdrag weerspiegelde de politieke strategie van Adenauer en zijn visie op de rol van Duitsland binnen Europa.

0: in 1963. 3 jaar later, op 90-jarige leeftijd, trad hij ook af als federaal voorzitter van de CDU. Hiermee zette hij een punt achter zijn lange politieke carrière.
1: Konrad Adenauer, bijgenaamd Der Alte of De Oude, overleed op 19 april 1967. Hij was 91. Wereldwijd werd hij geëerd als de politicus aan wie de Duitsers hun vrijheid, welvaart en sociale zekerheid te danken hadden. Hij had een enorme invloed op de vorming van het Europa waarin we nu leven. Walter Hallstein, de eerste voorzitter van de Europese Economische Gemeenschap, beschreef wat Adenauers nalatenschap betekent voor het Europees beleid.
0: In alles wat politiek is, zit evenveel kracht als hoop. En het Europees beleid bevat veel hoop. Dat hebben we aan deze man te danken. En daarom buigen we voor zijn overtuiging en zijn levenslange politieke werk.
1: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Na ze zijn verkozen, kunnen parlementsleden verschillende rollen op zich nemen. Zo kunnen ze voorzitter van het Europees Parlement worden, zitting nemen in commissies of zelfs als waarnemer aan de slag gaan. Die laatste functie wordt minder besproken, maar speelt wel een belangrijke rol binnen het parlement. In deze aflevering bespreken we wie de rol van waarnemer op zich kan nemen, welke taken waarnemers hebben en hoe ze te werk gaan. Verkiezingen zijn van cruciaal belang voor een goed werkende democratie. Om ervoor te zorgen dat die verkiezingen ook eerlijk, vrij en democratisch verlopen, bestaat er zoiets als verkiezingswaarneming. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in dit proces en stuurt delegaties naar landen die daar vooraf om hebben gevraagd. Daarnaast neemt het parlement al sinds 1994 verkiezingen waar in landen van buiten de EU. Voor zijn waarnemingsactiviteiten werkt het Europees Parlement nauw samen met de Europese Raad, de Europese Commissie en andere internationale instellingen. In de afgelopen 20 jaar heeft de EU meer dan 200 verkiezingswaarnemingsmissies uitgevoerd in zo'n 75 landen. Tegenwoordig stuurt het parlement jaarlijks tot wel 12 delegaties over de hele wereld. Deze delegaties vormen een aanvulling op lange termijn missies die onder leiding staan van de EU of van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De leden van het parlement spelen een centrale rol in verkiezingswaarnemingsmissies. Elke missie wordt geleid door een parlementslid die door de bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd tot hoofdwaarnemer. Delegaties bestaan gewoonlijk uit 7 parlementsleden die lid zijn van verschillende fracties. Ze spenderen dan zo'n 4 of 5 dagen ter plaatse en ontmoeten daar de lokale autoriteiten, politieke partijen, NGO's en andere waarnemers. Tijdens de verkiezingen zelf nemen de betrokken parlementsleden waar hoe de stembureaus worden geopend en gesloten, hoe er wordt gestemd en hoe de stemmen worden geteld in stemlokalen en andere locaties. Vervolgens houden ze een persconferentie waar ze hun voorlopige bevindingen presenteren. Parlementsleden weten maar al te goed hoe het is om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen en begrijpen de uitdagingen en nuances van verkiezingen dus als geen ander. Ze hebben dan ook een uniek perspectief en kunnen daardoor het hele proces op een doeltreffende manier overzien. Hun aanwezigheid tijdens verkiezingen vergroot ook de zichtbaarheid en legitimiteit van de waarnemingsmissies. Natuurlijk houden de parlementsleden zich tijdens de missies aan een strikte gedragscode. Zo moeten ze belangenvermenging vermijden, mogen ze niet tussenkomen in het verkiezingsproces en kunnen ze pas na de persconferentie commentaar geven over kandidaten of politieke kwesties. Dit alles zorgt ervoor dat hun observaties objectief en geloofwaardig zijn. Laten we kort een voorbeeld bespreken. In 2023 stelde de EU-verkiezingswaarnemingsmissie in Zimbabwe vast dat het land weliswaar beschikte over een wettelijk kader om verkiezingen te houden en dat dit kader in lijn was met internationale normen, maar dat de uitvoering ervan gebrekkig was. Dat zorgde voor een oneerlijke en intimiderende omgeving voor de kiezers. Fabio Massimo Castaldo, gewezen lid van het parlement en hoofdwaarnemer van de missie in Zimbabwe, legde uit dat de missie op verschillende problemen stuitte, ondanks dat Zimbabwe ermee had ingestemd om de delegatie toegang te verlenen tot het verkiezingsproces. Deze gebeurtenis toont aan dat het land aanzienlijke verbeteringen moet doorvoeren om te voldoen aan regionale en internationale verkiezingsnormen. De verkiezingswaarnemingsmissies van het Europees Parlement spelen dus een

0: Prvo nagrado je 12. maja letos prejela belgijska aplikacija ILEM. Gre za prvo jezikovno aplikacijo, ki je namenjena beguncem in prosilcem za azil. Aplikacija prek jezika odpravlja vrzeli v znanju in medkulturne nesporazume med begunci in državami gostiteljicami. Vključuje tudi uporabne fraze, zgodbe in igre za učenje jezika, pa tudi možnosti za povezovanje z drugimi uporabniki. Namen projekta je povezati ljudi iz različnih okolij ter z različnimi izkušnjami in socialnim statusom. Zamisel je prvič zaživela leta 2021. Njeno glavno vodilo je Begunci za begunce. Drugo mesto sta zasedla dva projekta. Litovski mobilni podnebni muzej in nizozemska platforma za mlade novinarje na področju evropskih zadev. Organizacija Active Youth, aktivni mladi, s sedežem v Litvi je maja 2022 ustanovila mobilni podnebni muzej, da bi ljudi spodbudila k podnebju prijaznemu življenjskemu slogu. Muzej obsega 4 kontejnerje za pomorski prevoz, ki predstavljajo 4 teme. Podnebne spremembe, evropski zeleni dogovor, trajnostno kmetijstvo in zdravo hrano ter praktične nasvete za zmanjšanje potrošnje. Razstavo je mogoče postaviti tudi v drugih državah. Drugi drugo uvrščeni projekt je projekt The European Correspondent, evropski dopisnik. Ustanovljen je bil leta 2022 na Nizozemskem. Projekt združuje več kot 140 mladih novinarjev iz vse Evrope, njegov namen pa je spodbujati novinarstvo osredotočeno na Evropo. Ekipa dopisnikov pripravlja spletno stran in glasilo s prispevki iz vse Evrope. Namenjeni so državljanom, ki želijo spremljati dogajanje onkraj meja svoje države. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu europarl.europa.eu.
1: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
2: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden er eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
1: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
2: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door twee cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
1: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
2: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt. Namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
1: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
3: Banke imaju ključnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Uzdajemo se u njih da će čuvati naš novac na bankovnim računima i u trezorima. Računamo na njih kad nam treba kredit za kupnju stana ili kuće i koristimo njihovu uslugu prenosa novca diljem svijeta. Kako se mi oslanjamo na naše banke za upravljanje novcem, tako se i Europska unija oslanja na svoje banke za provedbu ključnih projekata i postignuće ciljeva. Sigurno ste čuli za Europsku središnju banku, no znate li kako njezine odluke utječu na vaš novčanik? Jeste li ikad čuli za Europsku investicijsku banku i znate li čemu služi? Razmotrimo ih pobliže. Počnimo od lokacije. Sjedište Europske središnje banke nalazi se u Frankfurtu. Frankfurt je najvažnije financijsko središte Njemačke i grad s najvećom zračnom lukom u toj zemlji. To ga čini idealnom lokacijom za domaće i međunarodna putovanja, uključujući ona poslovna. Stoga nije slučajnost što je Unija odabrala upravo Frankfurt za sjedište te važne financijske institucije. Isto vrijedi i za sjedište Europske investicijske banke. Nalazi se u gradu Luksemburgu, jednom od glavnih financijskih središta u svijetu i u državi osnivačici Europske ekonomske zajednice, preteče današnje Europske unije. Koja je uloga tih važnih financijskih institucija? Europska središnja banka brine o euru zajedno s nacionalnim središnjim bankama država članica koje su uvele euro. Glavna joj je zadaća razvijati i provoditi monetarnu politiku diljem europodručja. Mora održavati stabilnost cijena i ciljati na stopu inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju. Zašto baš 2%? Zato što i visoka i niska inflacija mogu dugoročno naštetiti gospodarstvu. Ako je inflacija visoka, onda cijene rastu, što osjetimo na svojim novčanicima. Ako je inflacija dugotrajno visoka, ne možemo si više priuštiti istu količinu roba i usluga kao prije. Stoga je u interesu europodručja zadržati stopu inflacije na 2% u srednjoročnom razdoblju i izbjeći rizik od gubitka klijenata na tržištima. Važno je očuvati povjerenje u taj financijski sustav. Niska inflacija, s druge strane, može biti jednako štetna jer može dovesti do smanjenja plaća i nižih stopa zaposlenosti. To znači da cijene mogu pasti, no građani si neće moći priuštiti mnogo toga ako zarađuju manje ili teško pronalaze posao. Europska središnja banka raspolaže s nekoliko alata za upravljanje gospodarstvom europodručja. Naprimjer, može postaviti ključne kamatne stope kako bi cijene ostale stabilne. Osim toga, osigurava da platni sustavi poput kreditne ili debitne kartice funkcioniraju uspješno i neometano. Time se omogućuju brži, sigurniji i jednostavniji prijenos novca diljem Europe i bezgotovinsko plaćanje. Međutim, Europska središnja banka ne upravlja samo bezgotovinskim plaćanjima. Ona također ovlašćuje tiskanje novčanica eura. U konačnici, nadgleda Europske banke kako bi osigurala da rade ispravno i rješavaju bilo kakve financijske probleme. Razmotrimo još ulogu Europske investicijske banke. Ona se u mnogočemu razlikuje od Europske središnje banke. Europska investicijska banka zajmodavna je grana Europske unije koja podržava projekte za ostvarenje ciljeva Unije. Riječ je o čitavom nizu sektora, među kojima su zdravstvo, obrazovanje i stanovanje. No kako pribavlja novac? Možda ste pomislili na proračun Unije, no nije riječ o njemu. Sama banka zapravo posuđuje ta sredstva, uglavnom na tržištima kapitala putem obveznica. Zatim taj novac posuđuje po povoljnim uvjetima za provedbu tih projekata. Otprilike 90% zajmova odobri se unutar Unije. Ako imate poduzeće ili radite u javnom sektoru i imate projekt koji je u skladu s ciljevima Unije, možete se prijaviti za zajam Europske investicijske banke. Banka će izvesti procjenu vašeg projekta i provjeriti je li u skladu s njezinim ciljevima u pogledu zajmova i ima li dobro razrađen poslovni plan. Osim što je jedna od najvećih multilateralnih financijskih institucija u svijetu, Europska investicijska banka ujedno je jedan od najvećih pružatelja zajmova u području klime. Stoga se ne smatra samo glavnim zajmodavcem Unije, nego i klimatskom bankom. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je doprinos borbi protiv klimatskih promjena, pa stoga ulaže u održivu budućnost za sve. Europska investicijska banka ulaže i u čistu energiju te inovacije. Njezini inženjeri, znanstvenici, ekonomisti i bankari surađuju s poduzećima, vladama i nevladinim organizacijama iz 160 zemalja kako bi stvorili zelenu budućnost. Na taj način, Europska investicijska banka dijeli europsku stručnost i inovacije s klijentima diljem svijeta. Dakle, te dvije europske banke imaju različitu, ali jednako važnu ulogu. U konačnici, Europska središnja banka bavi se prvenstveno monetarnom politikom. Cilj je održati stabilnost cijena u europodručju i pridonijeti rastu gospodarstva kako bismo svi imali dovoljno novca na računu. S druge strane, Europska investicijska banka financira projekte od kojih svi građani imaju koristi. Ulaže u sigurniju i održiviju budućnost europskih građana. Iako imaju različite ciljeve, jedno je sigurno. One su jednako važne za gospodarstvo Unije i imaju središnju ulogu u izgradnji prosperitetne budućnosti za Europu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.